0: Merci, merci.
1: Ha teme teme, eh mi do gesi, boda du bena da kuno zangbe jae, ga wime je gene meon, ye die, nou konu konton, la perseverance gospel, eji rambodo.